0: Kendo jaudi,
1: kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo jaudi, kendo